Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozoradio, jouw internetradio.
1: And you know that for everyone, love is one of those special.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

de mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, want maak ik een fout wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesleurd. Dan gaat het seintje door.

Of je Erasmus heet of oud of Ketelbinky. Of je een donkieman bent of een cargador. Of je op Kralingen kan wonen met een auto. Of op een kamertje met keuken, driehoog voor. Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom.

De kraampjes op de Gouwse Singel als er markt was. Die goede tijd komt nooit meer terug, die is voorbij. Maar ook al hebben ze je centrum zwaar geschonden, je bent nog altijd hetzelfde Rotterdam voor mij.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

papa nog 5 lieve dochters had. Hij vroeg als prijs 2 ossen voor zijn dierbaar kind. Dat was niet veel en Boela Boela vond het goed. En als bewijs hoeveel hij van dat meisje hield, gaf hij aan schoonpapa zijn mooie hoge hoed.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Goedemiddag.
1: Rozo Radio.
2: Ik misbehave all by myself. Ik misbehave als I'm happy on the shelf.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

laat mij leven aan jou zijn. Laat mij deel zijn van het landschap waar jij elke dag naar kijkt.

Ik wil mijzelf in jou verliezen. Wil mezelf niet meer redden. En ik wil te laat met jou opstaan.

0: met jouw leven.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt 2,3 miljoen dollar boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: En tot zover het
3: uur na uur

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteit bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
5: Hier.
2: Hoor je de zomer.

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: Oh, André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
6: Echt?
1: Nou, oké.
0: Muziek van eigen bodem. In de Rozo Express.
7: De Rozo Express.

En het is vandaag zaterdag 27 juni. Welkom in de Rozo Express. In de Rozo Express vanuit een warme studio, kan je wel eigenlijk wel zeggen. Want ik zit eigenlijk min of meer op de ventilator. Dat is ook wel apart hoor, trouwens. We begonnen onze eerste uur met Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man uit 2070. En daarna een track van ons wisselalbum van deze week van Valerius met True Hearts. En als je nou denkt van wat klinkt de stem van anderen een beetje anders. Ja, dat komt een beetje door de hitte hoor. Dus dat slaat bij mij altijd op mijn stem. Dus vandaar.

En mocht je nou denken van, ik mis iemand, Dave mis ik onder andere. Ja, dat kan kloppen, want die pikken we onderweg even op. Want ja, het openbaar vervoer rijdt ook niet volgens planning waarschijnlijk.

Wij dus wel, want we beginnen gewoon met onze uitzending. En Dave komt straks aan hier in deze studio. En we beginnen met onze eerste blokje. Een lekkere gezellige muziek, dacht ik zo. Ik denk dat je beter met dit weer op Ameland kan zitten. En Aske Romein en Spinvis zingen daarover.

0: twee nummers over eiland. Ik denk dat het beter op het eiland kan zitten momenteel, denk ik.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, Bluff en Ramses Shafiordi uit 2013 van het album Leef. En daarvoor Aafke Romein featuring Spinvis met Ameland. En ik denk dat het daar ietsje cooler is. Denk jij niet, Dave?
1: Nou ja. Ja, ik moet eventjes mijn microfoon erbij pakken, hoor. Dus ja, kom er even bij ze. Ja. Dus dit gaat even herrie geven natuurlijk. Gleng, gleng, gleng.
0: Ja.
1: Kan niet anders, die microfoon stond heel raar hier.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat mensen gedaan hebben. Oh, ik heb een foto voor jou op het beeldscherm niet staan.
0: Nee, dat zie je verkeerd.
1: Jawel.
0: Ik heb die foto van jou genomen.
1: Ja.
0: En dan vragen de luisteraars zich af, waar hebben ze het over?
1: Daar staat een ram op.
0: Ja, een ram. En ik ben geen ram.
1: Nee?
0: Nee, ik ben een leeuw van sterrenbeeld.
1: Moet ik toch eens even kijken hoor. Ja. Ja, van sterrenbeeld misschien wel, maar voor de rest?
0: Hoe bedoel jij?
1: Helemaal niks.
0: Nee, okay.
1: Nee, ik heb helemaal niks zin. Wie zit er onder andere allemaal te luisteren? In ieder geval, Mark zit te luisteren met Karin samen. Linda en Jolanda zijn er. Ik moet nog eventjes naar de website doen natuurlijk. Want we moeten ook nog eventjes alles erbij pakken en zo. En al die platen erbij pakken.
0: Mieke zit op de chat.
1: Dat dacht ik al.
0: JP?
1: Ja, PJ.
0: Of PJ? PJ? Ja, ik zeg altijd JP, ja.
1: Ja, maar hij heet toch echt...
0: Zeg het dan in het Engels, hè? Want het ruist er ook alles om.
1: Hij heet toch echt Pieter Jan, hoor?
0: Ja, Pieter Jan, ja.
1: Ja.
0: Ik draai altijd alles om, dus...
1: Ja, en dan kun je er ook even maken, Pieter Jan, de man die alles kan.
0: Ja, ja.
1: Tenminste, normaal gezien, dat zo zou je dat moeten zien, hè?
0: Ja.
1: Ja, er komt heel wat binnen aan messengers. Dus ik ga ook even kijken wat ik allemaal nog binnen heb. Want ik heb natuurlijk... Ja, dat is als je net binnenkomt. En je moet snel zijn, dan moet je eventjes alles installeren en alles aanzetten. Ga zo maar door.
0: Ja.
1: Maar het komt goed. Nou is mij ook een hele goede morgen trouwens.
0: Maak je daar veel, veel te warm voor.
1: Oh ja, nee, ik maak me niet druk.
0: Niet druk maken.
1: Nee, maar denk je dat ik dat doe?
0: Nee. Nee. Nou, we nog wel ochtendgymnastiek, hoe doen we dat dan?
1: Wij gaan gewoon zitten kijken hoe andere mensen dat doen.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja, we gaan gewoon kijken hoe andere mensen dat doen. En dan komt het helemaal goed.
0: Ja.
1: Dus, ook zie je... Er zit een André op de chat.
0: Ja. Ja. Ja, ik weet ook niet wie dat is, hè.
1: Wie bent u?
0: Ja, wie bent u? Ja. Ik zal daar eens even vragen aan hem. Wie bent u?
1: Ja, ik zal hem zo meteen even een schouderklopje geven.
0: Hey, trouwens, over ochtendgymnastiek gesproken.
1: Ja, vertel.
0: Wat denk je, die piano, die heb ik net de studio ingesleept.
1: Ja.
0: Alleen de pianist ontbreekt nog.
1: Ja.
0: Zullen we even kijken of die er is?
1: Nou, zullen we maar muziek gaan draaien? Lijkt me beter. Ja, lijkt me veel beter, ja. Ja.
2: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Een kleine spreidstand. Staat u rechtop en heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm, die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot hij weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger, om tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. Zwaai om tot op zee, zwaai om tot op zee. Geef een vering in de knieën, dan geeft u de arm een zetje. Zwaai en zwaai, strak hem goed, links. Ga nog even door, ja, veer mee, veer mee. De linker en de rechter, gaat goed. En de laatste, halt maar. Goed, dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om. Tot op zee, de rechter heen en weer, en nu een kring, de linker heen en weer, en nu een kring, 1 en 2, en op, en de laatste keer, goed, want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen, en als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop, meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houd uw benen recht, ja, houd uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten, tik over die voeten. Kom rechtop. Voorover, voorover en een kring. Herhalen. 1 en 2. en twee rechtop. Voorover tik en tik en zwaai weer rechtop. Linker gaat goed. En nu de laatste keer. Goed. Voeten sluiten. Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken, de vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
1: Ja, daar staat ze.
0: Oh ja, oké.
1: Nee, daar zaten ze op te wachten.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is...
0: Ja, dat is leuk om te zien. Om gewoon te kijken hoe dat anderen zich in het zweet werken hier.
1: Ja, PJ ja, die had zich beperkt tot het... Tot het dingen. Dus die had zich beperkt tot hersengymnastiek.
0: Hersengymnastiek, oké.
1: Okay. Ja, dat is het meest zware voor PJ, dat weet ik. Maar had hij het nou over wat moest je ook alweer doen? Wat was hij nou aan het doen? Daarnet in ochtendgymnastiek?
0: Ja, heen en weer allemaal.
1: Heen en weer?
0: Heen en weer.
1: Heen en weer zwaaien.
0: Ja, heen en weer zwaaien.
1: Ja, dat heet toch zwaffelen?
0: Nee, dat is weer een ander onderwerp.
1: Ja, dat is toch zwaffelen? Heen en weer zwaaien? Ja.
0: Maar dan krijg je het ook warm, volgens mij, hè?
1: Weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk nooit uitgeprobeerd in die hitte.
0: Nee, nee.
1: Het zou kunnen, natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, ja. Niveau is er weer.
1: Ja, niveau nog lager.
0: En ik had me dan zo voorgesteld. We gaan nu eens een nette uitzending maken.
1: Dat doen wij. Ik heb niks verkeerds gezegd.
0: Nee, hoor. Nee.
1: Nee.
0: We gaan niet dat nummer draaien.
1: Wat?
0: Nee, met samenstellen kwam ik op een gegeven moment dat bekende nummer wat wij...
1: Zon op mijn piemel?
0: Ja, eigenlijk ieder jaar.
1: Ja, waarom zeg je dat niet? Gewoon zon op mijn piemel. Ja, meer is het niet, want zo heet die track.
0: Ja, maar wie weet zitten de kinderen mee te luisteren.
1: Ja, en...
0: deze tijd, ja.
1: Luister, het is een normaal woord.
0: Ja.
1: Dus mag je dat zeggen.
0: Oké, okay, nou. Zit even een raam op.
1: Het is een normaal woord dat je dat zegt, hè?
0: Ja.
1: Maar de hitte, jongens, hou rekening met elkaar, zeker weten. Let erop, want de hitte is echt, het is echt op dit moment, het is natuurlijk een flinke hitte. En het is gewoon nogal vervelend voor heel veel mensen. Dus houd rekening met elkaar, maar ga ook geen leuke dingen uit de weg. Dus doe een beetje relaxed. Doe nog even rustig aan en laat jezelf gaan. Maar ja, het is gewoon een feit. Op dit moment is het gewoon een beetje erg veel en erg warm. Dus je kan ook heel weinig doen. En je moet ook eigenlijk niet te veel doen. Ben jij trouwens al vaak naar je stekje geweest?
0: Helemaal niet. Want het is gewoon niet verantwoord.
1: Om te gaan zwemmen?
0: Ja, nee. Het is veel te warm. Het is veel, veel te warm.
1: Ja, maar zwemmen is heel goed, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Maar we hadden echt niet het fit voor. Nee.
1: Dus, ja.
0: Maar maandag, dan wordt het allemaal wel wat beter. En trouwens, het was loei en loei druk.
1: Ja, heel veel dingen gaan heel veel dingen gaan niet door. En dat is gewoon jammer. Maar dat heeft gewoon te maken met de warmte. DEFCON is afgezegd. Ik zie dat er onder andere ook een Circus Bossel. De eerste show die ging al niet door. Die gaat vandaag niet door. Tenminste gisteren niet door, omdat het te warm was. Dus ik hoop dat die vandaag... Dat is in het Westerpark bijvoorbeeld. En zo kunnen we nog wel eventjes...
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Het is er gewoon te warm voor op dit moment. En zeker in een tent is het warm.
0: Klopt.
1: Maar ze staan er nog aan de Argus Vlinder tot en met 5 juli. Dus in ieder geval kun je er daar nog naartoe. Sowieso. Gaan we het straks nog even over hebben.
0: Het wordt in ieder geval komende week wordt het in ieder geval een stuk beter. Dus,
1: ja.
0: Ja, dus... Maar toen ik aan het samenstellen was, ik denk bij mijn eigen, nou, zal ik nou eens alleen de winterplaatjes uitzoeken of zo? even de luisteraars even van verkoeling brengen, weet je wel? Maar ik denk, ja, oké, om nou liedjes over sneeuw te gaan, het kan wel, hoor.
1: Ja. Let it snow en zo.
0: Ja,
1: als het vriest in Madagaskar, ja, die kun je ook doen. Ja, van Bobby.
0: Ga er even over nadenken.
1: Bobby aan schoepen.
0: Toch een kerstplaatje gaat, of een wintersplaatje gaat draaien straks of zo. Hè?
1: Oh ja hoor, Winterwonderland. Ja.
0: We gaan even wat opzoeken.
1: Ja. Winterwonderland. Ja, kan ook, ja. We hebben nou op dit moment een winterwonderland, dus ja.
0: Ja, goed.
1: Ach ja, terug naar de muziek nu. En dat doen we onder andere met deze. Nou ja, gewoon lekker even relaxen en hou jezelf koelen. Dat is het allerbelangrijkste.

0: Meer dan je kan dromen. Dit was van Dikhout. Het is een albumtrack van het album Wat, al, wat naar boven drijft.
1: Wat drijft het dan naar boven? Ja, dan vraag ik mezelf er wel weer af natuurlijk.
0: Dat is net waar je erin gegooid hebt.
1: Ja, maar... Hoezo moet je er iets in gooien om het naar boven te laten drijven? Dat hoef je toch niet te doen?
0: Nee, als hij zwaar genoeg is om te luisteren, dan zing ik het wel.
1: Ja, dan is het blub. Ja, dan is blubje. Ja, blub, ik ben een vis. Oh, dan kunnen we die ook al draaien. Voor K3, blub, ik ben een vis.
0: Blub, ik ben een vis. Oh ja.
1: Ja, net zo goed als dat ik zat te denken van, zal ik hem inplannen? Heb ik niet gedaan, maar vanmiddag ga ik hem wel weer draaien. Ik ga gewoon weer de nieuwe K3 draaien. Ik snap niet waarom dat andere schoten die plaat nooit raakt.
0: Weet ik ook niet. Zat hem eens vragen.
1: De zomer van Oyalele is gewoon een heerlijke plaat.
0: Ja, oké.
1: Dus die hoort gewoon bij de zomer en daar word je gewoon helemaal blij van.
0: Ik zal het hem vragen, waarom dat hij dan niet gedraaid heeft.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Dat is helemaal waar. Ja. Maar goed, Circus Bulger. Bossel aan het Westerpark. De eerste show is niet doorgegaan. We weten niet of dat de show van vandaag doorgaat omdat het gewoon te warm is. Maar het is tot en met 5 juli wel te bezoeken. Dus dat sowieso in het Westerpark. En daar kun je dus naartoe voor Circus Borselen. En dat is in het Westerpark in Breda natuurlijk sowieso. En dat is in Tuinzicht. Dus, en daar staat Circus Borselen. Maar ja goed, je moet er wel even bij wachten. En Circus Bossel moet je eigenlijk zeggen. Want je zou Bosselen kunnen zeggen. Maar ja, Circus Bossel mag je ook zeggen. Maar ja goed, eerst show kon niet doorgaan dus door de warmte. Nou, laten we hopen dat hij nou wel door kan gaan. En ik hoop het voor iedereen daar. Want dat is het allerbelangrijkste. Straks nog even verder kijken. En wat er nog meer te doen is. We gaan een beetje kijken of dat we misschien iets... verkoelends kunnen doen voor de dingen. Maar ja goed, de Warande onder andere, die heeft de maximale capaciteit al bereikt hier in Oosterhout. Ja. Van mensen die komen, want meer konden ze gewoon niet hebben in het zwembad. Dus het zat hutje-mutje.
0: Dan kan je niet meer zwemmen op een gegeven moment. Hè?
1: Ja, nou, ik denk dat het water er dan uit is. Ja. Ik denk vooral dat het water er dan uit is. Dus ja.
0: Maar dan is het hele... bewegen op een gegeven moment.
1: Nou, precies. En dan is het helemaal hutje-mutje en dat moet je ook niet, dat moet je ook niet willen.
0: Ofwel als haring in een ton zit je dan.
1: Ja.
0: Zou het eigenlijk een beetje voor kunnen stellen. Hè?
1: Ja. Ja, nu twee platen die allebei over Frankrijk gaan. En tenminste over het Frans gaan. En dat is deels in het Frans en deels in het Nederlands. We doen ze allebei. Maurice Monet komt eraan met Le Soleil d'été. Maar eerst deze, Francis van Broekhuizen samen met Philippe Hélan. En ik blijf deze ook zo leuk vinden. Les Vacances. Op vakantie naar Frankrijk, maar ja, niet te warm hoor. En ik denk dat Francis van Broekhuizen het daarmee eens is. Want die houdt er ook niet zo van, hele bloedhitte. Nee, ik ken ook nog een paar mensen die er niet zo van houden. Onder andere ik.

0: Le Soleil du Thé, we kennen het al in het Nederlands in ieder geval. Als het is een zomerzon van de makkers. Maar ik vond deze gewoon wel leuk. En het is lekker vrolijk. Het is lekker dingen. Je hoorde Maurice Monet. Het leuke aan is dat het gewoon een Nederlands jongen is. Maar hij combineert een beetje Nederlands met Frans in elkaar geweefd. En dat heeft hij altijd al gedaan. Dat vond hij gewoon super leuk om te doen. Dus, en vandaar dat hij nou deze uitgebracht heeft. Dat natuurlijk eigenlijk gewoon het is een zomerzon is. Maar eigenlijk is zomerzon ook niet ook niet Nederlands helemaal.
1: Het is, is ook een cover, hè?
0: Het is, ja, en hij is ook in het Duits opgenomen door de makkers trouwens. Maar goed, deze is, het is gewoon wel leuk. En Les Vacances door Francis van Broekhuizen en Philippe Elan. Ja, ook die blijft leuk om te draaien. Ik word er gewoon heel vrolijk van. En, en ze wordt al misselijk als ze in een deux-chevaux zit naar Frankrijk toe. Dus ik moet daar wel om lachen. Ik vind het wel leuke dingetjes. Dus, lekker leuke radio en genieten van muziek. Dat is ook het belangrijkste. Mag ook wel ook, want het is natuurlijk niet bepaald te doen op dit moment qua warmte. Dus, en hier in de studio is het ook flink zweten.
1: Graadje sauna.
0: Ja, het is wel inderdaad flink zweten. Dus doe rustig aan. Neem je rust. Want het is echt niet de bedoeling dat je nou moet gaan rennen en gaan doen. En lijkt mij niet de meest handige. En het rare is ook dat er bijvoorbeeld wel eens van die hardloopwedstrijden zijn. Ook met die hitte. En dat ik dan denk zo van, waarom? Ja, waarom moet je dit willen? Nee!
1: Überhaupt moet je daarmee oppassen. Ik zag trouwens gisteravond bij mij ook op een gegeven moment. Het was best warm nog. En dan lopen er op een gegeven moment twee te hardlopen. Ik denk, oké.
0: Okay. Ja, ik snap het ook niet.
1: Ja, ja. Je hebt een flesje water in de handen. Dan denk ik van, ja, oké, okay, maar goed, oké. Okay.
0: Alzheimer Café Oosterhout sluit het seizoen op maandag 29 juni af met een gezellige muzikale bijeenkomst. Bezoekers zijn vanaf 7 uur 's avonds welkom in het activiteitencentrum De Slotjes aan het Slotjesveld nummer 15 hier in Oosterhout. En de avond begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 9 uur. Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie zorgt de zangeres Michelle Bom voor een gastoptreden. Onder het genot van een hapje en een drankje is er volop gelegenheid om samen te genieten van muziek en om elkaar in gesprek te gaan. Nou, je kan natuurlijk, je kan gewoon lekker genieten. Je kan er gewoon, het is gedurende de zomer wel geopend voor andere activiteiten, maar niet voor het Alzheimer Café, want dat gaat pas weer open na de zomervakantie. Nou, de bijeenkomst die is dus op 29 juni in het in de activiteitencentrum De Slotjes dus. Slotjes 15 in Oosterhout. En het begint allemaal, je kan vanaf 7 uur naar binnen. En het begint allemaal om 19:30. Dus als je daar zin op om naartoe te gaan, dan kun je dat doen. En volgens mij is het redelijk cool daar. Dus dan kun je ook een beetje verkoeling hebben. Maar als het goed is, is het wat minder warm dan maandag. Het is even afwachten of dat het gaat gebeuren. Maar toch, dit is Rob de Nijs.

0: Ja, twee nummers van het album Tussen Jou en Mijn. De track 1, namelijk een track 2 draaiden wij van Rob de Nijsmit. Dus als laatste dus deze van Weet Je Nog. En ja, we hebben er nog eentje tot het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: En ja, Dave heeft net koffie gehaald.
1: Ja, dat was wel nodig ook, koffie.
0: Ja, ja, ja, dat dacht ik ook, ja. En nou goed, dan ga ik eruit met deze. Geen DKV, deze geen DKV. Nee, nee.
1: Nee, dat is net koffie.
0: Ja, zo is het.

0: Dit is het nieuws.
1: De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag, 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: De Rozo Express.
5: Rozo Express.
6: Kom naar je toe deze zomer.
7: De Intercity naar de liefde vertrekt vanaf spoor 13.
8: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door, niemand die iets zegt. Wij zijn

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
1: Rosso Express.
2: Ah, dat is mijn halte.
3: Koud, hè?
2: Hou eens op.

0: een track van ons wisselalbum van Valerius. Lonely Radar heet het. Welkom in het tweede uur van de Roze Express.
1: Last van een zonnesteek?
0: Nee hoor, nee, ik zat op verkeerde spoor.
1: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Niet, ik zat niet op spoor 13, maar we zitten op spoor 12.
1: Ja,
0: wisseltje verkeerd gezet. Ja, kan gebeuren.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan gebeuren.
1: Hè? Ja. Aha.
0: Of was je krom getrokken door de warmte? Dat kan ook natuurlijk.
1: Was je krom getrokken door de warmte?
0: Nee, rails die trekken dat allemaal krom met die warmte.
1: In ieder geval, ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niet
0: over gehoord.
1: In die zin nog niet zoveel over gehoord.
0: Nee, maar het Nederlands wegennet heeft wel zwaar te lijden onder de warmte.
1: Ja, het dus. Elektranet ook, zeggen ze. En,
0: we
1: zullen wel zien.
0: Ja, zo is het. Ja. Als we ineens hier in het donker zitten, dan weten we van... Oké.
1: Okay. Ja, nou ja, dan zitten we in het donker.
0: Iemand zet er net de airco aan of zo, weet ik het. Ja, maak er wel iets van. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En dan zitten we in het donker, ja.
0: Maar gelukkig zitten wij rijden met een stoomtrein, dus daar hebben we er eigenlijk geen last van.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Daar was jij nog niet opgevallen.
1: Nee.
0: Jij dacht, dan is die rook, dat is allemaal mist of zo.
1: Ja.
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Die rook is allemaal mist.
0: Als de rook in je hoofd is verdwenen.
1: Waarom ben je groot?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dit is ook een leuk nummer trouwens.
0: Ja.
1: Eerlijk gezegd.
0: Ja. Ja. Ja. Even een klassiekers.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, niet in die zin een klassieker van Boudewijn de Groot. Als je dit vraagt aan iedereen, dan denken ze van... Zeggen ze ook zoiets van, ja, welke? Maar dat zijn meer andere nummers zoals Land van Maas en Waal en Avond bijvoorbeeld. Dat zijn de twee toch wel dat mensen zeggen van, dat is Boudewijn de Groot. Als je zou vragen aan mensen die iets minder met Boudewijn de Groot zijn gegaan natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: Dag ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar André.
0: Ja.
1: Tijd voor de ANB-plaat.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: Gaan even varen.
1: Ja, ja.
0: Een beetje, ja.
1: Inderdaad, met George Baker.
0: Ja, ja.
1: Wild Bird. And If You Understand.
0: En even naar de vogeltjes kijken dus.
1: Ja, we gaan even naar vogeltjes kijken. Vogeltjes.
0: Vogeltjes. Ja. Hoor je wel?
1: Ja. We gaan terug naar 1976. En zometeen hoor je ook de B-kant. If You Understand. Maar eerst dus de A-kant. Dat is Wild Bird. Hier bij Roos Radio.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: De A en B plaat.

0: 1976, daar kwam ons wisselalbum van Daan. Of nee, onze A en B plaat kwam daar vandaan. George Baker Selection met B-kantje If You Understand. En dat is de B-kant van Wild Bird.
1: Ja, en als je het niet gelooft, dan geloof je het niet. Als je het niet understand, dan understand je het niet. Ja, ik weet het niet hoor. Maak er maar iets van.
0: Ja.
1: Dus ja. Ach ja. Maar wat een gedoe allemaal, hè, André, met die hitte en et cetera.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Als je erover nadenkt, dan gaan mensen... Kijk, je kan hem wel heel erg gaan mopperen van het is te warm, het is te warm, het is te warm. Ik zeg het wel hoor, ik heb ook soms zoiets van... Oh nee, oh,
0: een paar graadjes
1: waarom?
0: Ja.
1: Maar ja, goed, maar van de andere kant, ja... Je kan nou eenmaal kun je er niks aan veranderen. En dus dan, ja, dan moet je tussendoor, ja, dan moet je het maar nemen voor wat het is. Ja,
0: ja. Ja. Dus, zeker niet te druk over maken. Daar is het nou net te warm voor.
1: Nou, ik wilde net zeggen. Ja, nou, dan krijg je het nog warmer. En ja, je wil het allemaal niet warm hebben, jongens. Je wil gewoon rustig aandoen. Genieten. Een beetje misschien genieten van de muziek. En dan lekker luisteren. Lekker luisteren naar ons bijvoorbeeld. Dat is ook een... Ook een goed iets. En ja, goed. Ja, kijk. Het punt is... als je wil slapen... de warmte die verstoort de slaap heel erg. Ja, ja je zou gewoon... Ja, ik heb wel eens zoiets van... Dat je eigenlijk... mijn slaapkamer is bijvoorbeeld heel donker. Ja. Dus er komt bijna geen licht naar binnen toe. Zeg maar gerust zo goed als niks. En tenminste als de gordijnen dicht zijn. Hè? Want ik heb van die gordijnen... Die zijn dus echt helemaal gericht op...
0: die donker... houden dus echt het licht tegen, zeg maar.
1: Oh, absoluut.
0: Verduisteringsgordijnen heet dat, geloof ik.
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Maar dat zijn verduistergordijnen, die heb ik dus ook. En ja, ik probeer dan ook alles zo goed mogelijk dicht te houden. Maar dat heb ik in de winter ook, hoor. Gewoon alles lekker dicht. En dan is het lekker. En dan lampje aan. En oh, heerlijk. En helemaal als je... Mijn nieuwe lamp is ook zo geweldig mooi. Dus ja, mijn lamp voor mijn kamer is gekomen gisteren. En ja, hij is supermooi. Daar ben ik heel blij mee met die lamp. Dat is een... Ja, dat is weer een aanwinst.
0: Oké. Okay. Dus dan een bepaalde licht...
1: ja, en je
0: temperaturen
1: kan...
0: Temperaturen
1: en zo. Nou ja, nee, geen temperatuur echt. Maar er zit gewoon licht in. En je kan hem gewoon... Er zit een afstandsbediening bij. En je kan hem dus zwakker licht geven. Wat feller licht geven. Je kan hem alles geven wat je maar wil. Dus ja, hij ziet er... Het is absoluut een... hij is absoluut mooi. En hij past bij de kamer. Dus dat is ook een voordeel.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja. Dus het is altijd leuk met de dingen spelen. Ja, hoe cool is het in de studio? Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar laat ik het zo stellen. Ik denk een graad of 30 wel aangetikt.
0: Ja,
1: of niet.
0: Zeker wel.
1: Zo cool is het in de studio bij ons op dit moment.
0: Af en toe lopen we gewoon even de gang op en zo, want daar is wel een beetje wat cooler.
1: Ja, af en toe hebben we koffie nodig, en wat ik direct weer nodig heb.
0: Ik kan het beter warm drinken met dit...
1: Ja, maar koffie moet je misschien niet zo snel doen. Maar de ultieme ding is natuurlijk gewoon een fles raak thuis hebben. Gewoon een fles raak kopen bij de supermarkt. En je kan 0.0 kopen. Ik doe dat niet, want ik vind 0.0 suiker niet boeiend.
0: Er zit ook weer een bepaalde stof in.
1: Ja, maar er zit geen... Dit is geen alcohol, hè. Dit is geen alcohol.
0: Maar hoe heet dat? In die suikervrije, daar zit ook weer een bepaalde zoetstof in. En daar kan ook niet iedereen tegen.
1: Nee, precies. Maar ik neem dan gewoon een grote fles raak. Ik heb het thuis volgens mij ook in de kast alweer een stuk of 4 staan.
0: Er zijn natuurlijk ook andere merken. Want je mag niet alleen of dan dat ene merk natuurlijk noemen. Hè?
1: Oh nee, dat is waar. Dus, we zitten bij de ORTS natuurlijk. Ja, dat mag ook niet. Oh, dat is wel...
0: Er zijn natuurlijk ook andere merken.
1: Ja, Caravan Sevitan bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: Casey. Ja. Van de Jumbo, van Albert Heijn. Ja, dan heb ik het toch weer goed gedaan, jongens.
0: Ja, want, klopt.
1: Ja, ja, ik doe dat. Maar ik vind dat dus heel lekker. Maar je kan ook gewoon... Ja, welke A, maar limonade ook wil. Maar ik wil wel niet met suiker. Zonder suiker vind ik echt helemaal... dat. Ja, ik drink het wel als het er is, want het is verfrissend. Maar het is niet echt, ja. En dan raketjes natuurlijk, hè.
0: Ja,
1: raketjes. Ja, ja. Oh, heerlijk. Ja. Ook raketijsjes. Gemiddeld, ik heb er denk ik...
0: Ik heb een half koelkast mee diepvriezer of mee, hoe heet dat, mee zal liggen.
1: Nou, ik heb er gemiddeld van die raketijsjes of perenijsjes. Ah, lekker. Maar ik neem gemiddeld zo'n, nou op dit moment van die raketijsjes, ik denk dat ik wel een stuk of 5 per dag heb of zo, als ze niet meer zijn.
0: Maar daar heb je ook diverse merken in, toch?
1: Ja, maar die ga ik niet noemen.
0: Nee, die mag je niet noemen.
1: Dus, nee, want daar ga ik er weer overheen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar ik zeg, ga gewoon naar de supermarkt, haal daar raketijsjes gewoon van het eigen merk.
0: Als ze er nog zijn.
1: Ja, die van, nou het grappige is, die van een duurder merk, die kun je kopen, maar haal ze gewoon van een eigen merk. Kan geen kwaad, zijn goed. Oh, en wat ook leuk is, de meeste van die supermarkten hebben ook van die kuipjes met ijs. Mm. Die zijn ook goedkoop. Daar betaal je gemiddeld zo'n €1,39 of €1,40 voor. Ja. Er zitten dan 8 van die kuipjes in. En dat zijn kuipjes met gewoon van die ijs. En ook dat is lekker. Dus ook dat zijn aanraders voor deze dingen. Dus, maar ik vind die waterijsjes en dan inderdaad ijsjes van... heerlijk. Ja. Nee. Oh. Ja, ik vind het lekker. Ja, okay. Ik niks mis mee.
0: Weet je wat ook lekker is?
1: Ja,
0: mooie muziek te gaan draaien.
1: Ja, wat gaan we draaien?
0: Willeke Alberti.
1: Ja. Die zomerdag dat ik jou in mijn armen had. Ja, die toch?
0: Die dus.
1: Ja.

0: bluff was dit met hoe warmer de zon. Het kwam allemaal uit 2011. En daarvoor draaiden wij Willeke Alberti met Die Zomerdag uit 1964 alweer.
1: Die zomerdag, dat ik jou in een... nou goed. In ieder geval niet... Nee, laat ik dat maar niet genoemd. Dus ik kan wel heel mooi zingen trouwens, hè? Ja. Oh, kijk, let op, komt-ie aan. Ja? Ja?

0: zo.
1: Moet je nou trouwens ook niet zitten, wat een plofje werd. Nee, dat is aan de andere zijde. Ja, nee, maar ja, dat. Ja,
0: oké.
1: Ja, okay. Ja, nou. Dat was toch mooi?
0: Ja, ja.
1: Ik zie jouw gezicht gaan. Wat wil jij daarmee zeggen?
0: Zij die heel cynisch.
1: Ja, vooral dat. Ja, ja dat, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Dus...
0: Goed.
1: Ja.
0: Ik zat net eventjes even naar... om ook cool te blijven. Weet je wat je dan ook gewoon kan doen?
1: Nee.
0: Gewoon winterplaatjes kijken. Ik zag net de sneeuwpop en... hoe heet het van afgelopen winter?
1: Dan kun je veel beter de film Frozen gaan zitten kijken.
0: Oh ja, dat kan ook.
1: Ja, ja. Dan krijg je al die dan krijg je ook en dan krijg je ook laat het los. Ja, krijg je dat ook
0: zoiets?
1: Ja. Ja. Ja, okay. ik denk dat dat best wel een goede dingen is. Ja. Hm. Ja, dat is wel een goed idee.
0: Nou,
1: ja.
0: Oké, okay, houden we erin.
1: Ja, dus...
0: Moet je niet uitknippen bij de herhaling.
1: Ja, nee. Knip, weg.
0: Weg.
1: Ja, is weg nu.
0: Is het nu weg?
1: Ja, het is nu weg.
0: Weet je dat zeker?
1: Ja.
0: Oké, dit knippen we er ook weer uit.
1: Ja, is weg, knip.
0: Ja, goed.
1: Ja, ook weer weg, knip. We gaan muziek draaien, want anders wordt het helemaal niks meer, jongens. Wordt het helemaal niks meer. Dit is Rob de Nijs en die heeft het over wat je nodig hebt. Geld. Ja, soms is geld wel handig.
0: Ja, dat is wel handig.
1: Ja, is wel handig. Ja.

0: Ja, amazing stroopwafels. Trouwens, twee liedjes over geld. En trouwens, ik zeg altijd maar zo. Geld, het is fijn. En ik hoef ook niet
1: absoluut.
0: Ik hoef ook niet in geld te zwemmen. Nee, maar pootje baden is wel lekker.
2: Ja, nou, een beetje geld is wel... Ja, kijk, de een die verdient iets meer dan de andere. Dat is een feit. Als je rond kunt komen, is het heel fijn. Ik ben zelf zo'n van zoiets van lekkere muziek en een beetje geld kunnen uitgeven is wel fijn. Ja, goed, en wat ik al zei, ik kan het gelukkig goed doen. Ik kan het heel goed doen zelfs. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar ja, als je het niet kunt, en ja, ik zeg ook altijd, met geld, je kan er heel veel kanten mee uit. Als je maar weet, kijk, stel nou, je komt om andere redenen, kom je niet meer aan werk. Er zijn overal.

0: Ja.
1: Maar goed, nou is het helemaal natuurlijk. Kijk, ik ben met pensioen. Ik ben pensionaris.
0: Een pensionado.
1: Ja, pensionado.
0: Ja.
1: Dus, en dan hoor je ook wel eens op een gegeven moment gemoppen, dit en dat. Maar waarom vraag ik dan wel eens af van, want ik kan wel heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Dus maar het ligt er ook aan, ligt er ook aan natuurlijk ook.
1: Situaties en alles.
0: Natuurlijk ligt het aan de situatie. Ja. Het ligt ook aan het feit dat als jij... als je dus geen, om een of andere reden geen geld hebt, dan ligt er ook aan, heb je schulden. Als je geen schulden hebt, dan heb je geen probleem.
1: Nee,
0: dan,
1: nee.
0: Dan, moet het, dan is het redelijk goed te doen. Alleen je moet je wel aanpassen als je natuurlijk, net zoals ik bijvoorbeeld, best wel een goed salaris hebt. En je komt dan ineens met minder te zitten. Dan is het wel wennen. Maar dan denk ik ook wel dat het op zich wel te doen is. Alleen je moet even de juiste plek en de juiste wegen zien te bewandelen. Ook bij de gemeentes.
1: Ja, klopt.
0: Nee, want er valt heus nog wel wat te doen, gelukkig.
1: Je moet de weg weten. En daar word je ook wel op een moment mee geholpen.
0: Ja, dus, jawel. Sommige mensen worden heel goed ermee geholpen.
1: Mensen in Mopperhoven wel, maar zo slecht hebben we het hier in Nederland ook weer niet, hoor.
0: Ja.
1: Zeg ik er dan altijd.
0: Nou, goed. Precies.
1: Tijd voor muziek.
0: Ja, laten we dat maar doen, hè.
1: Ja. Canyon?
0: Ja. Canyon, nou, je hebt van Canyon vorige week draaide ik toevallig een andere van hun. En toen draaide ik een andere van hun. En die van Canyon. En dat was natuurlijk eindelijk weer zomer. En altijd zon als dat eens kon. Ja, dat moet je niet willen, hoor, in mijn ogen. Nee, dat moet je in mijn ogen niet willen. Canyon, altijd zon als dat eens kon. En zometeen gaan we het ook nog even hebben over meer zon met Circus Custers. Maar goed, dat gaat dan over de zomer. Maar eerst dus deze. Maar altijd zon, nee dank je.

0: In de zomer. Ja, joh, de Circus Custers. En ik nam je mee naar de jaren 80 in dit geval, 1985. En in de zomer dus Circus Custers. Daarvoor ook nog Canyon. En altijd zon als dat eens kon uit de 1980. En het leuke is natuurlijk, Canyon kent iedereen van Mooi Volendam. En die andere single, Als ik maar bij jou ben. En ik denk dat ik die toch straks ook nog even draai, want die is zo lekker. En die hoort al bij de zomer. Dus die ga ik straks in tussen 1 en 3 ga ik die ook nog even draaien. Oh, als ik maar bij jou ben. Eigenlijk is het een Italiaans nummer. En ik denk dat ik die moet ik sowieso even gaan draaien nog. Want het hoort er toch wel bij die dingen. Ik hoop dat er nou een beetje verkoeling gaat komen. Want het schijnt dat er, volgens mij is de zon soms eventjes een beetje weg buiten. Ja. Dus het zou best, dat is best lekker. Ja, daar verwachten wij allemaal op eigenlijk. Op een beetje... Ja, die verkoeling niet toch wel. Ik vind wel dat het moet kunnen. Een beetje meer verkoeling buiten.
1: Ja, klopt. Dus, een lekker regenbuitje.
0: Oeh, ja.
1: Dat onweer erbij mag ook wel.
0: Wat zeg je?
1: Dat onweer erbij, dat mag ook wel.
0: Oh ja, daar heb ik geen moeite mee. Nee. Kijk, er zijn heel veel mensen bij die dus allemaal denken ze van oh ja, het is dit en dat en zus en zo en onweer en dat vind ik eng. Er zijn heel veel mensen bij die vinden onweer eng. Kijk, onweer is niet eng. Het moet natuurlijk niet inslaan in je huis, dat is een ander verhaal. Nee, want dat is natuurlijk dat is niet iets waar je op zit te wachten.
1: Als je dat hebt meegemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je dan op een gegeven moment wel bang wordt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, daar zit je inderdaad niet op te wachten. Maar dus hou er. Dat is natuurlijk niet fijn. Maar toch, een klein briesje. Helemaal niet erg. En dan een beetje onweer wat verder weg zit. Ik vind het niet erg. Weet je wat ik lekker vind? Bijvoorbeeld als je dan in bed ligt en het is niet warm. Want het moet niet warm zijn. En dan is dat is bijvoorbeeld in de herfst. En dan onweer. En dan kletterende regen tegen je ramen. En dan lig je daar in je bed. En dan... Oh jongens toch. En dat vind ik zo lekker. Ik vind dat zo heerlijk.
1: Zag je stik de regen op me?
0: Nou, dan gaat het ook... Nee.
1: Dan moest ik ook weer ineens aan denken, ja.
0: Ja, Jolanda heeft het niet op onweer en Teddy, de kat, ook niet, nee.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Nee, ja. Die ook niet.
1: Nee, maar kijk, op een gegeven moment donderslagen, et cetera. Wij vinden dat al hard komen. Maar bijvoorbeeld dieren... Daar komt het vele malen harder binnen.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Dat is zeker waar. Dat is zeker. Ben ik met je eens.
1: Niet meer stil, man. Dat is gewoon.
0: Nee, ben ik zeker met je eens. Maar goed.
1: We hebben er nog twee tot het nieuws van 12 uur.
0: Moet lukken.
1: En dan zijn we straks weer terug.
0: Oh, summer days. Oh.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag,
4: 24 uur per dag,
2: jouw radio,
4: Rozo Radio.
2: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
5: De Rozo Express.
6: Rozo Express.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag. Info, cultuur, conversatie en muziek in de Rosso Express.

0: Ja, welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van Valerius met Everything Was Easy.
1: Ja, iets even tussen de bedrijven door. Het is natuurlijk warm. Maar je zou misschien, als die doorgaat, tot op heden heb ik nog niet gehoord dat die niet doorgaat, zou je naar een grote vlooienmarkt morgen kunnen.
0: Oké.
1: Want die wordt gehouden bij het Willem II Stadion in Tilburg. En er zijn zo'n 250 particuliere standhouders op deze markt aanwezig. Met een overtollige huisraad. Dus als je bloempotten, planten, tuinstoeltjes, boeken, je kan het zo gek niet bedenken. Of het is te vinden en je kan daar dus naartoe. En de standhouders hebben hun schuurtjes, zolders, et cetera, allemaal weer leeggehaald. En hun overtollige spullen die worden dan tegen scherpe prijzen aangeboden op deze vlooienmarkt. Nou, die is dus morgen. Er zijn 250 kramen aanwezig en dat is allemaal in het Willem II Stadion te Tilburg. Of dat die doorgaat is natuurlijk nu nog een beetje onduidelijk, omdat heel veel dingen niet doorgaan. Maar het zou kunnen dat die wel doorgaat. Het staat nog niet dat die niet doorgaat. Dus tot op heden. Dus,
0: hou de website even in de gaten. Dus,
1: ja, houd ook even in de gaten daar en hou die dingetjes in de gaten, want wie weet kun je er daar wel naartoe. Bloedheid, warmte, et cetera. Het hoort er allemaal bij. En je hoorde daarnet natuurlijk muziek van onder andere Night Lemming en Kim Jan, zeg ik dat goed? Nee, nog niet. Hè? Die komen er nu aan, hè? Night Lemming.
0: Ja. Nee, we draaiden de net als openingsnummer van Earth of Fire.
1: Ja, Valerius en dingen, ja. Maar Kim Jan en Night Lemming, die komen er nu aan. Ja, je hoort het soms. Ik was even koffie halen en dan ben je eventjes
0: van. Krijg je nou de wissel... Ik ben ook een beetje een ding zo.
1: Ja, de XXL-trek komt er nou aan, André. Ja, ik was even weggelopen en dan moet je even ergens anders naartoe lopen. En toen dacht ik zo van, volgens mij heb ik al platen gemist. Maar was dus nog niet, dus dat is wel een voordeel. Dus ja.
0: XXL-trek.
1: Ja, die is van Lemming. Dit is Mystic Summer Night, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Hè? Ja, Mystic Summer Night.
0: Huh? Nee, Lemming? Nee.
1: Ja?
0: Gerrit Joling.
1: Zit ik te ver?
0: Goed, luister maar.
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Ja.
1: Ja, laten we dat maar doen. En volgens mij zit er een foutje op de site. Dus ga

0: Soms probeer ik me wel eens een voorstelling van te maken hoe zo'n track nou tot stand komt. Bijvoorbeeld dan een heel lang intro en zo. Dan hebben ze zoiets van, Gerard die was nog niet in de studio. De band is vast begonnen te spelen. En toen kwam die in de studio, hadden ze de microfoon niet aangesloten. Toen hadden ze weer de verkeerde schuif. En zo kwam een XXL track tot stand.
1: Nou, dat denk ik niet,
0: zo ongeveer, ja. Dus.
1: Ja, ik blijf het de beste periode van Gerard Joling vinden. Voor mij, hè. Laten we wel wezen, hè. Want dit is voor mij, hè. Dus ik blijf dit de beste periode vinden van dingen van Gerard Joling. Maar dat is... ik vind zijn Engels periode vind ik geweldig. Ticket to the Tropics. Love is in your eyes. Nou, deze, Spanish Heart. En er zijn er nog wel meerdere bij die ik helemaal knijter geweldig vind. Dus ja, dus
0: maar
1: zijn
0: nodig maar eens uit in de studio en dan is het altijd lol.
1: Ja.
0: Hij is zo gezat.
1: Ja, we zouden hem kunnen uitnodigen bij ons in de studio. Ik ben alleen bang dat we er veel geld voor meneer moeten tellen.
0: Ik denk het ook wel, ja.
1: Ja, dat dan weer wel. Dus meneer Joling is meestal niet zo goedkoop.
0: Nee.
1: Dus
0: nee, kunnen wij niet betalen.
1: Nee,
0: dat klopt.
1: Daar hebben we de kracht niet meer voor.
0: Nee.
1: Zoiets, denk ik. Ik denk dat het is.
0: Ja.
1: Wie zit er nou te luisteren? Nou, de chat in ieder geval zitten PJ en Mieke te luisteren. André zit te luisteren.
0: De André of ze?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Okay.
1: Ja. En ik heb natuurlijk ook nog in ieder geval Karine en Mark zitten te luisteren. Jolanda zit te luisteren. Waarschijnlijk Linda ook, maar die is niet aan het chatten. Maar die zal waarschijnlijk aan het luisteren zijn. Maar die heeft ook soms wel eens drukjes hier en daar. En in België... schijnt er al een beetje donder te rollen. En dat hoor ik van Karine. Nou is dat denk ik een hint, maar dat terzijde.
0: Dat is
1: een hint.
0: Ja.
1: Dat is een hint naar een nummer van Rob de Nijs. En de donder rolt.
0: Ja, komt goed.
1: Ja, ik denk dat die hint is. Ja, dat is een grote hint naar een nummer van Rob de Nijs. Ja. Ja, die kunnen we eigenlijk direct wel doen. Hè?
0: Ja, die draaien van straks even.
1: We gaan het eerst even over Mystic Summer Nights hebben. Lemming en niet te vergeten natuurlijk Kim Leon. Wij in Wijk aan Zee. Maar eerst Lemming. Mystic Summer Nights.

0: twee nummers van 6 jaar geleden, 2020 wel te verstaan. Kim Leen. Leen was dit met Dijk in Wijk aan Zee.
1: Ja, en ja. Kijk, Kim Leen, Kim Leen van der Meij. Want ja. zo heet ze eigenlijk voor helemaal. En ja, goed. Ja, je hoort er niet zoveel meer van. Ja, op tv is nog wel wat te zien regelmatig. Ja. Vooral bij SBS.
0: Ja, maar zangcarrière staat een beetje op een laag pitje.
1: Ja, een beetje stil. Ja. Ja, ja. En natuurlijk hoorde je ook nog Mystic Summer Night door Lemming met Wally daarin. Wally McKay, ja. En het is, als je ooit nog eens een keer bij Kijk kijkt en je hebt het nog nooit gezien, is het absoluut een aanrader om eens een keer alle seizoenen van Ik Geloof in mij te gaan zitten kijken. Ja. Je lacht je kapot. Vind ik. Ik moet er echt vreselijk om lachen.
0: Ja, blijft leuk. Ja,
1: ja. Ja, het is echt zo grappig. En vooral René Leblanc is grappig.
0: Ja.
1: Ja, vooral grappig. Ja, ja. Hoe die doet en hoe die is. En dat je denkt zo van... mag ik het zeggen? Hoe groot kan een ego zijn?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, maar ja. Dat maakt het juist wel heel grappig. En ziet
0: echt... Ja, leuk, echt een leuke serie. Echt een aanrader.
1: Ja, het is juist het grappige eraan hoe ze dan doen van dit wordt hem helemaal. En dan zit ik te kijken en dan denk je van oh jee.
0: Tuurlijk.
1: Ja, oh jee, ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk de videoclip die zo geweldig is voor René Leblanc. Maar if I tell you that I love you.
0: En ik hoop toch steeds dat hij een keer in ons programma gedraaid wordt. Hè?
1: Ja.
0: Dus iedere keer hoor je hem, komt hij weer terug.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, ja, volhouden jongen. Gewoon volhouden. Hè? Wie weet. Jij wil hem gaan draaien?
1: Nee. Maar je weet zijn voornaam, hè?
0: René.
1: Ja, dat zegt toch al genoeg? René.
0: Oh, René. Oh, René. Ja. Ja, dat is net hoe je de klemtoon legt. Ja. René.
1: Ja, kijk. Als, die ooit de goeie, als er ooit echt een plaat komt die gewoon wel goed is, eerlijk is eerlijk, dan heus zal hem draaien. Want het is niet zo dat als er platen bij zijn. Kijk, iedereen die kan ineens hele goede platen brengen.
0: Ja.
1: Dus dat kan, het is plaatje.
0: We hebben ooit wel eens een rubriek gehad van zet in godsnaam die plaat af, weet je wel.
1: Ja, maar dat waren echt nummers waarvan je dacht van nou, doe maar gewoon niet.
0: Ja, maar af en toe dan heb ik wel zoiets van wat we af en toe tegenkomen en dan denk van, zullen we die rubriek weer eens een keer in het leven roepen?
1: Ja, nou nee. Ja, van de ene kant wel, van de andere kant. Er zijn ook mensen bij die het wel mooi vinden vinden. Klopt. En kijk, laten we wel wezen. Wij kunnen er zelfs onze eigen ideeën over hebben, maar...
0: Ja, dan moet ook als een geintje.
1: Maar,
0: juist,
1: absoluut.
0: En zeker niet dat wij op een gegeven moment die plaat is vernachelen. We hebben ook eens een keer reacties op hebben gehad.
1: Ja, dat was ook leuk. Die dachten dat wij heel veel platen naar zijn grootje aan het brengen waren. Dat is een edit. Ja, wel eens gehoord van editen.
0: Ja, daarom.
1: Op een computer.
0: Ja, was leuk.
1: Maar goed.
0: Die heb ik ook in het grote boek gezet van de Rozo Express. Als opmerkingen.
1: Ja, nou, weet je? We gaan terug naar de muziek.
0: Ja.
1: Ah.
0: Hier zijn de drieën.
1: En Rob de Nijs is onderweg.
0: Ja, maar welke? Maar welke? Welke?
1: Oh, dat kunnen ze zo zien.
0: Oh,
1: ja, kunnen ze zo zien. Ja, staat al op Facebook. Ja.

0: gelukkig heb ik mijn paraplu bij.
1: The thunder rolls. Oftewel, de donder rolt. Ja, goed, Karim. Jij kopte hem een beetje in, stiekem. Maar goed, er zijn vorige week in Ekelo, waar ze dus wonen, Mark en Karim, waren er maar liefst 5 blikseminslagen, waarvan 2 huisbranden. En de achterbuur zelfs, die had zijn motor in de naast de elektriciteitskast in de... in de schuur gezet, zijn motor. Mm. En ook die is nu niet meer.
0: Zo.
1: Terwijl die is verbrand. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. En dat is met onweer altijd. Maar van de andere kant, ja, ik ben niet zo... Ik ben niet bang van onweer. Dus dat vind ik het voordeel aan. Er zijn heel veel mensen die zijn heel bang van onweer. Ja, ik dan weer niet. Ik heb het voordeel dat ik het heel erg gaaf vind eigenlijk. En dat ik stiekem er eigenlijk doorheen wil gaan lopen. Maar dat ik zoiets heb van, laat ik het maar niet doen.
0: Nee, dat moet je niet doen. Nee.
1: Nou, je moet één ding... Ze zeggen wel eens dat je onder een boom moet gaan zitten. Dat moet je maar niet doen.
0: Nee, ook dat niet. Nee.
1: Nee.
0: Nee. Nee. Nee, als je ergens in de polder loopt of wat dan ook, dan moet je gehurkt gaan zitten en dan het liefst in een sloot of wat dan ook. In ieder geval zo klein mogelijk maken.
1: Je moet gewoon zorgen dat je schoenen hebt met rubberzolen. That's it. Meer is het niet. Als je schoenen hebt met rubberzolen, dan kan je weinig gebeuren. Omdat namelijk rubber geleidt geen stroom.
0: Ja, dat zeggen ze ook wel eens op een gegeven moment als je in een auto zit. Dan worden ook sommige mensen wel eens bang. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want mocht de bliksem op de auto slaan of wat dan ook, staat rubberbanden. Dus dan heb je hetzelfde.
1: Ja, ook dat.
0: Alleen je moet wel, op een gegeven moment als je uitstapt, niet het portier meer aanraken. Als je dus op dat moment, nee, dat moet je niet doen. Want die auto die kan nog wel degelijk op ontspanning staan. Dus,
1: ja, dat weet ik. Dat klopt.
0: Dus dat moet je dus niet doen.
1: Even iets heel anders. Wat gaat er morgen gebeuren in Oostenrijk?
0: Ja, ik durf geen voorspelling te geven. Het is wel een extreem warme temperatuur. Ik heb gisteren gekeken naar de vrije trainingen. En veel auto's hebben het moeilijk. En dat kan ik me voorstellen. Want,
1: en die van Max ook of niet?
0: Ja, ook wel. Ja, die zit er ook wel op een paar keer dat op een gegeven moment de motor gewoon niet startte.
1: Maar wat denk je dat gewoon in het algemeen, als het gewoon doorgaat en het lukt allemaal, wat denk je dat hij gaat
0: doen? Nou, ik denk Antonelli op 1 van Mercedes, want dat is echt een... Russell die wordt nog steeds als nummer 1 in het team, maar zijn positie gaat een beetje wankelen momenteel. Want Antonelli die scoort veel beter als Russell. En ik denk dat voorspelling Antonelli op 1. Misschien Hamilton op 2.
1: Ja.
0: En misschien als de derde is Max, hoop ik. Vanmiddag dan zijn de kwalificatie. Ik weet niet. Moeilijk te voorspellen.
1: Nou, dan gaan we ernaar kijken. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Dus moeilijk te voorspellen, maar het gaat hopelijk wel gebeuren. Goed, ik neem even mee naar Spanje. Maar ja,
0: okay.
1: We gaan even naar Spanje met Imca Marina. Nee, niet Eviva España. Ik zal straks wel een andere van haar draaien in mijn programma bij de Meezingers. Maar we gaan het in het Spaans doen. En we gaan 2 dingen in het Spaans doen bijna, zeg maar. Het Euroquintet komt eraan, het 79, de enige single van een groep uit Eindhoven. Met... Eso es el amor, ja? Maar we gaan eerst dus inderdaad in Camarina draaien. Dit is Casanova.

0: Ja, ik vond het wel leuk om deze eens een keertje te draaien. Uit 79, namelijk het Euro Quintet. Ja, het is echt waar. Het is zonder gekheid. Het is een Nederlands bandje uit Eindhoven. Ze maakten één singeltje en dat was deze. SOS El Amor. En ja, waarom? Je moet het mij niet vragen omdat dit een Spaanstalig plaatje is geworden. Arnold Baar zat erin. Chris Mandiger, sorry. Erik Loor, Jos Bruggeman en Tony van Kampen. En die zaten allemaal in deze band. En wat ik al zei, ze maakten maar één singeltje. En dat was deze. De SOS El Amor uit 79. Dus Euro Quintet. En daarvoor ook nog in Camarina in het Spaans met Casanova. Olé. Ja, nou ja, goed. Je kan er olé mee doen en je kan er van alles mee doen. Maar ik denk dat het hoog nodig tijd is voor iets heel anders, want we gaan even zwemmen.
1: Ja. Ja. Yeah. Ja. Ja. Het zij in een zwembad, het zij achter in je achtertuin, hè, als je zwembad hebt.
0: Je hebt het
1: kan,
0: over...
1: Kan allemaal.
0: Ja, we gaan gewoon een zwemliedje draaien. Ja. Ja. 79 is dit...

van mijn tante To. Ik gaf haar als verrassing maar een barbecue cadeau. Omdat ze het ding niet kende heb ik het gedemonstreerd en haar de fijne kneepjes die ze weten moest geleerd. Toen het vuurtje eenmaal brandde werd ze laaiend enthousiast en haalde 12 door regen carbonade uit de

Huisvriend Koen had uit de gang een wandelstok gepikt. En deze door een mooi groot stuk gevogelte geprikt. De jarige die hem zag staan dacht bij zichzelf verhip. Er is alleen maar carbonaat, hoe komt die nou aan kip? Toen had ze plots een voorgevoel, iets dat ze vaker kreeg. En ja, het was terecht, haar papegaaienkooi was leeg.

De gastvrouw vroeg maar steeds het woord met vrij onvaste stem. Ze wilde 5 minuten voor een passend requiem. Maar niemand van de gasten dacht nog langer aan het beest. En bovendien zet zoiets toch een domper op zo'n feest. Tot in de kleine uurtjes heeft dit fraaie feest geduurd. En toen pas werd het rustig in de doorgaans stil.

0: barbeknoei.
1: Hartstikke idee. Barbeknoeien?
2: Ja. Ja, barbeknoeien. Ja.
1: Barbeknoeien.
2: Ja, je gaat okay, altijd knoeien met barbecue.
1: Dan maak jij er weer van, hè?
2: Nee, maar het is gewoon zo. Je gaat altijd knoeien met barbecue. Ja, ben je altijd aan het knoeien.
1: Ja,
2: weercode rood. Extreme hitte tot halverwege de avond, zegt Mieke. Dat is weer Plaza. Dan heb je Bayerader noemt code rood benauwde hitte. Okay. En ja, dat zijn gebeurlijke zaken. Ja,
1: nou,
2: dankjewel
1: dan is
2: Mieke.
1: Wel tijd om even af te koelen.
2: Oh, dat zou ik heel graag willen doen.
1: Wat lekker is dat.
2: Zou ik heel graag willen doen.
1: Ja.
2: Ja, ik zou heel graag, bijvoorbeeld, nou zou ik heel graag best wel in de buurt van Goes willen wonen of zo, die kant uit. Ja? Want dan heb je heel veel water, dus dan kun je daar heerlijk gaan zwemmen. Dus dat zou ik helemaal niet erg vinden nu op dit moment, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, dat is persoonlijk, hè?
1: Jawel, dat klopt.
2: Ja. André?
1: Ja?
2: Ja?
1: We hebben er nog twee.
2: En dat ruimt.
1: Ja. André, we hebben er nog twee.
2: Ja, precies, ja.
1: Ja. Ja. Het is toch wel leuk, hè? Als je op mijn naam kan rijmen.
2: Ja.
1: Ja, rijmen en dichten zonder de...
2: Ja, nou laat maar, is te warm voor. Veel te warm voor dit allemaal. Jolanda is aan het reageren, zie ik. Dus daar zal ik zo meteen even kijken wat Jolanda gaat schrijven. Jolanda stuurt Nee, dat stuurt Jolanda niet. Nee, en dat zie ik ook Jolanda niet doen. Nee, dat zie ik ook Jolanda nog niet doen.
1: Nou, oké dan. Nou, vooruit dan. We hebben er nog twee tot het nieuws van 1 uur.
2: En, oh ja.
1: Ja, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren.
2: Jolanda verlangt ook naar de zee, net als ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, heerlijk, lekker verkoelend.
2: Nou, laten we dat maar doen dan.
1: Ja, zo is het. Goed, bedankt voor het luisteren. Jij gaat nog twee uurtjes door?
2: Ja.
1: En ik zou zeggen, prettig weekend.
2: Ik ga nog even 2 uur zweten.
1: Ja, zo is het. Ja.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Dit is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.

wat ik al zei, namens mij een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog bij met een hele hoop lekkere muziek in een bloedhete studio. Dit keer kun je niet zeggen buiten is het koud, binnen zit. Nee, buiten is het nog heter als in de studio. Maar dat is aardig. We begonnen met Buster Poindexter en Hot Hot Hot uit 1989. En gewoon stevast lekkere muziek. We gaan er een beetje toch wel een zomerstintje ook aangeven, maar gewoon een ook andere plaat. Als je nog een verzoekplaat hebt, geef hem even aan me door. Mag via de chat van Rooster Radio natuurlijk, sowieso. En dat mag natuurlijk ook als je op mijn Facebook zit, dan mag je dat ook doen. Gewoon doorgeven en we draaien hem met plezier. In ieder geval Mark en Karin zitten te luisteren, Jolanda zit te luisteren, PA. En Nieke die zit op de chat en ook te luisteren. En wie weet nog wel heel veel meer mensen. Maar goed, ik zei het al, ja, hij wordt door andere stations weinig gedraaid, dus ja. In Nederland dan wel te bestaan. Dus dan is het hoog nodig tijd om hem nog maar een keer te draaien. Bij de nieuwe platen, maar goed. Heb ik nog andere dingen? Straks de meezingers. En nog veel meer. Maar wat ik al zei, ja. Nieuwe platen, ja, ze horen erbij. Hè. Ik kan het toch niet laten om te draaien, want ik vind hem zo lekker, deze nieuwe. Hij is zo zomers dat hij erin thuis hoort. Het moet eigenlijk gewoon de zomerhit van het jaar worden in België. Ja.

die laten je lekker genieten van de zomer. Alhoewel, Loco en Acapulco moet je nou ook blijkbaar niet doen, want het schijnt er ook bloedheet te zijn, nog heter als in Nederland. Dus ja, dan ga je naar de 40 graden toe. Moet je ook niet willen, hoor. Nee, dat zou ik niet willen. Je hadden de 4 Tops uit 1987 en natuurlijk niet te vergeten, daar hebben we ook nog de nieuwe single van K3. De zomer van Oh Ja Lele. Nou ja, goed, ja, dan zit je er wel op te wachten. Ja, ja, ik wel in ieder geval. Weet je wel dat het zo leuk is? In die zomerse periodes, dan komen ook die heerlijke foute zomerplaatjes tevoorschijn. En daar is er ook eentje van. Stond in de Nederlandse top 40. Ik moest er ineens aan denken, dus ja, dan moet je maar met draaien ook. Audrey Landers, dit is Playa Blanca.

Ze zeggen wel eens, never listen to a bouzouki player. Nou ja, moet je ook eigenlijk niet doen ook hoor. Want dan krijg je al die ja, het... Nee, dat gaat nooit goed. Nee, dat gaat nooit goed. Dat kan ik je nou vertellen dat dat nooit goed gaat. Ach ja, weet je, er komen wat verzoekjes binnen. Daar ga ik ook even aan voldoen. Maar ik had zoiets van, ik had daar net nog even een plaat staan. En ik had zoiets van, ja, die moet ik ook even draaien. En we zijn nog niet aan de meezingers begonnen. Maar ik ga er wel eentje draaien die je eigenlijk kunt meezingen gewoon. Ik had zoiets van, nou, dan doen we het, we maken het uit. We gooien het gewoon op één grote hoop. En dan zien we wel waar het uitkomt, toch? Ja, trouwens, je hoorde ook de Audrey Landers. En natuurlijk, oh, Playa Blanca. Ja, ik had het over deze plaat trouwens. En er komt er nog eentje aan direct. We gooien er gewoon lekker en we maken er een soort zomerse soepsooi van. Met ook nog een vleugje winter, want Mieke die kwam ook met iets. Nou goed, gaan we gewoon doen. Dit is Canyon.

je hebt ook die met Scheveningen inderdaad geïn, maar deze is met België. Die kan er alle kanten mee uit. Karine, die had hem aangevraagd. En ja, Rob kwam zo graag naar België en Belinda ook. Nou ja, goed, dankjewel Karine. En had hij ook meer fans, heb ik het idee altijd gehad. Dat hij meer fans nog in België had dan in Nederland. Maar Rob de Nijs dus. En Jolanda die schreef dus inderdaad over die Nederlandse versie van Scheveningen. En ze vinden hem allebei mooi. Ja, ze zeggen ja, mooi. Ja, dankjewel voor het aanvragen. En Rob zit ondertussen ook op de chat. Dus goed. Ik kan alle kanten tegenuit zeggen. Ja, goeie, ja. Hey Rob. Ja, daar is Rob. En Rob is er ook bij, heerlijk dit soort dingetjes. Kijk, even Rob, even op de chat erbij zitten. Die is er ook bij gekomen. En ja, goed, weet je, het is ook nog tijd voor de twee meezingers. En zometeen dan heb ik nog een verzoekje voor... Koud, hè? Ja, nou die ga ik dan ook voor je draaien. Ja, ga ik ook nog doen.

Ze is verliefd op een frikandel. Als ik op die fotohoes kijk, dan heb ik nog steeds het idee dat Sander Remer op die hoes staat. Naar mijn weten wel. En het fotohoesje is samen met Andres. En zij is verliefd op een frikandel. Ik moet er wel even bij zeggen dat Sandra dan een frikandel in de mond heeft. Nou ja, goed, ik weet het niet hoor, maar... Ja. De single kwam trouwens 2 keer uit. Ze brachten hem in de jaren 80 nog een keer uit. Maar in de jaren 70 kwam deze single van Andres al uit. Ja. Sandra van Sandra en Andres. Ja, Dries Holte dus inderdaad. En Mieke zei, oh help, Dries Holte. Zij is verliefd op een frikandel. Nou ja, goed. Ja. Maar, hè? Ja, kijk. Ik vind best, hè. Kijk, dat je kan verliefd op alles worden tegenwoordig. Het is gewoon een fetish. Maar ze is verliefd op een frikandel. Kwam uit in 1969. Later kwam de single nog een keer uit. En nou ja, goed. In ieder geval, het is en blijft een apart verhaal, deze plaat. Laat ik het daarop houden. Zij is verliefd op een frikandel, dus van Dries Holte. En hij kwam ook uit in België trouwens. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. En, ja, ik vind het bijzonder. Ik vind hem heel bijzonder, deze plaat. Ik ben verliefd op een frikandel. Nou goed, laat maar zitten. Maar wel lekker natuurlijk, hè, om op te eten. Ja. Ja, ik hoef nog niet eens een frikandel speciaal. Maar gewoon frikandel. En dan bijvoorbeeld satésaus of currysaus erbij. Oh ja hoor. Nee, laat maar komen. Maar goed, op de chat ondertussen wat ik al zei. Rob is er ook bij. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En ik hou gewoon van dingen. Oh, André is Dave. Ja, dat klopt. Ik ben... Ik moet even mijn naam omzetten. Ja, dat is waar ook, ja. Goed, ik heb nog 2 verzoekjes hier liggen. Daarna was deze er ook eentje van. Moet ik hier nog over zeggen? Oké, PJ. En bedankt, hè. Ja.

Mieke die vroeg hem weer aan. Hij had zoiets van, oh jee. Rob is ondertussen van de chat afgeknikkerd. Ja, waarom weet ik niet, maar hij viel er ineens af en was ineens plop weg. Ja, dus als je het gelooft, Rob, je bent even weg. Maar goed, het raden is inderdaad Winter the Angel, Angel Winter Song wel te verstaan. En Mieke die had hem gevraagd. En ook nog Counter van Pisa door PA aangevraagd. Nou ja, de bezoekers blijft binnenkomen. Even een verzoekje voor Geert en Sophie. Ja, die zijn sinds gisteren, ja, zijn die getrouwd. Te waarschuwd. Eindelijk getrouwd, wat er bestaan. Nou, zowel Mark als Karin wensen ze heel veel geluk en proficiat. En ja, deze avond natuurlijk groot feest. En ja, hij in ieder geval bij deze. En dat Geert maar goed beseft dat hij vanaf nu naar Sophie moet luisteren. Ja, nou ja, goed. Ik heb het gewoon meegegeven. En dan moest ik deze plaat bij draaien. Hier is het Lowland Trio. En trouw niet voor je 40.

Ja, dat was natuurlijk speciaal voor Geert en Sophie. En Geert, ja, je weet het, hè, vertel nu moet je niet naar Sophie luisteren. Hè? Ja. Nou ja, dan draai ik er ook nog maar even eentje achteraan, want die ook over trouwen gaat en zo. En dan heb je mensen.

Gino Politi en natuurlijk Viva La Mama. En we draaiden ook nog Gilbert O'Sullivan. Die draaide ik dan ook weer voor Geert en Sophie. Ik ken jullie wel niet, maar ik dacht, nou ja, als we het ook over trouwen hebben, dan hoort die plaat er ook al bij, hè. We draaiden ook het Lowland Trio en Trouw Niet Voor Je 40 Bent. En dat was ook voor Geert en Sophie, namens Mark en namens Karin. En we gaan even op naar het nieuws van 2 uur. En daarna ben ik vlug weer terug met een plaat die heel toepasselijk was de afgelopen dagen. En meer zeg ik niet, maar het zit in de titel.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Hello, campers.
1: Heidi, hi.
2: Heidi, ho.
3: Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
4: Hey, I'm Natasha Bedingfield, and you are lucky because you are listening to the sexy, the witty, the handsome...

komt hij nog een keer hoor. En dan dat einde, dat trompetje. Dat doet inderdaad 6 minuten, bijna 7 minuten over 2 alweer hier bij Roos Radio. En namens mij een hele goede middag als je net ingeschakeld bent. Je luistert naar het 2e uur van de Saturday's Music and More op deze zaterdag 27 juni. Een van de warmste zaterdagen van de afgelopen tijd. En geloof mij maar, het zweet. Waar loopt het niet langs? Langs je bilnaad. Dit klinkt zo verkeerd, even toe maar niet. Nee. Laat ik het daar maar bouwen. Maar ik vond Bats of Burning wel heel toepasselijk om die te doen. Want laten we wel wezen. In de nacht, het is net alsof je bed in brand staat van de warmte. Ja, je zweet weg. En dan zou je kunnen denken van dat je iets in je bed gedaan hebt. Want zo nat is je bed zelfs. Maar dan is dat gewoon puur van zweet. Ja, in dit geval wel, ja. Ja, maar goed. Welkom terug straks naar de twee meezingers. Misschien nog wel een aantal verzoekplaatjes die ik heb hier en daar op liggen. Als je die doorgeeft, dan ga ik ze met plezier voor je draaien. Natuurlijk sowieso. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. Ik heb er even 2 voor je achter elkaar die ik ga draaien. Want ik wil er 2 voor je achter elkaar draaien. Er is namelijk een dame. She is back. Ja. Naar zo'n beetje sinds de jaren, begin jaren 90 afwezig te zijn, is deze dame terug. En ze is al op leeftijd. En voor de rest zeg ik nog even niks. Maar eerst een ander bandje. Zo'n lekkere plaat afgeleverd dat ik hem niet kon laten. De groep heet Indian Pea. Ja, hoe is het mogelijk? Dit is it you or is it me? Weet ik ook niet. Maar is wel lekker deze. En dat is deze zaterdag. Zometeen de Snoop Dogg met een dame die wel heel lang, heel lang...

0: Ik denk wel eens, het is geen lieve jongen, hoor, maar toch.
1: Show hem.
0: Is die absoluut niet geweest, maar heeft hij goede plaat afgeleverd? Boogie's in my soul samen met Chaka Khan. En ja, Chaka Khan is terug. En nee, zonder gekheid, ze heeft het echt opgenomen. En de dame heeft nog redelijk heeft nog best wel een goede stem eigenlijk. Oh yeah, Chaka Khan, dus nieuwe single samen met Snoop Dogg. En hij is lekker, jongens. Lekker zomers, lekker. Give me that. Give me the vibe, zoals ze dat mooi heet. Ja, zo moet ik het maar even uitleggen. Ik denk dat het beste is, ja. En daarvoor ook nog een goede plaat trouwens. De nieuwe van Indian P. En ja, goed. Dit is ook zo lekker. Ik kan er niks aan doen, maar is it you or is it me? Ja, dan kan ik het niet laten plaatsen dan achter elkaar te draaien. Want ja, zoveel nieuwe platen. En ja, dan pak ik er maar twee achter elkaar. Je weet het. Soms komt er iets minder moois uit, maar dit is zo lekker, deze platen. Trouwens, over lekker gesproken. Deze plaat is ook wel toepasselijk, hoor. Hier hopen we allemaal op. Dat bedoel ik. Dat zijn de Isley Brothers. Hier bij Grootse Radio. Ja, daar zitten we echt op te wachten. Een flinke summer breeze.

een soort cool briesje brengt je dan mee. Hè? Summer Breeze hoorde je in twee verschillende versies. Seals and Crofts en de versie van de Isley Brothers. En ja, je moet zelf maar kiezen natuurlijk welke dat je het mooiste vindt. Dus ze zijn allebei wel mooi eigenlijk. Vind ik hoor. Maar ja goed, dat is een beetje mijn persoonlijke mening. Maar ik vind ze allebei wel iets hebben. Lekker een ja, hoe zeg je dat? Een soort zomergevoel in deze platen. Maar dan ook wel een cool briesje inderdaad. Dat schreef Mieke ook al. Die schreef echt zo van een cool briesje. En dan inderdaad Summer Breeze van nou ja goed, de Isley Brothers. Maar ook, ja, dan maak ik hem ook maar even af, hè? Ja, dan maak ik het verhaaltje maar even af. Want dan draaien we ook de versie van niemand minder dan Seals and Croft. Zo, even kijken naar de tijd. Ja, nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan. Ja, we doen er nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan.

0: En als het dan toch zo zomers warm is, dan hoort hij zich er natuurlijk ook bij. Ruim 4 minuten voor de klok van 2:30 hier bij Rose Radio. Meer met Wham. En een tropische club, oftewel Club Tropicana. Zou ook zo'n een drankje kunnen zijn.
1: Ja!

hoop je dan maar op dat je daar dat het cool blijft. Want daar hoop je echt maar op. Heerlijk, zegt Rob. Club Tropicana, zegt Mieke. En het koele briesje vond Mieke heel lekker. En ja, nog steeds in de luistermarkt van de genachten. Carine Mortier, Jolanda Willemsen. Ik zie Rob op de chat. Ik weet volgens mij dat Rick ook zit te luisteren op de achtergrond. En PJ zit te luisteren. Mieke zit te luisteren. Kortom, het is een zit hier bobbetje. En tijd nu voor die twee meezingers, want het is 2:30 geweest. En in ieder geval, eentje gaat over Italië, maar ik wil eigenlijk ook die andere draaien. Alleen, kan ik die vinden? Nou ja, eerst maar deze dan.

0: Italia. Al die middeleeuwse stadjes vol met kunst. Dus ik zeg in Toscane tegen mijn man Albert, weet je wat? We laten de Bentley gewoon staan en we wandelen naar boven. Naar dat beeldige Ottomaanse kerk.
1: Romaanschap.
0: Nou, we komen daar op die piazza. En daar zit me zover een heel stelletje Hollanders. Hele beschaafde jongelui zo te zien. Gezellig aan de Chianti.
1: Chianti.
0: Begint me dat stel opeens te zingen. Een ordinair lied zeg. Niet te geloven.

0: Je begrijpt, wij zijn daar niet lang gebleven. Wij weer verder de cultuur tegemoet onder enige bruggetjes deur.
1: Aquaductus gaat
0: helemaal begroeid met klimaatjes en wij komen uiteindelijk in Venetië. Verrekte lastig met die Bentley. We rappen ons naar de Piazza San Marco met die prachtige kerk. Waar Michelangelo op zijn rug het plafond heeft liggen schilderen. Nog heel bewerkelijk, hoor.
1: Ja, laat maar zitten.
0: Hoor ik opeens weer dat afgrijzelijke lied. Hoe durft iemand...

een man, zeg. Ik fluister tegen Albert, zeg lieve. Zullen we een kleinigheid nuttigen voor we weggaan? Voor mijn part zo'n pizza, dat schijnen ze hier allemaal te vreten. Nou ja,

Wij vliegen laag over de autostrada met de radio aan. En wat horen we? Wat een vulgaire lied. Hoewel, eigenlijk best een opgewekt Jansson.

Ja, dat was Spaans inderdaad. Ja, ja, ik vind het wel leuk, die opmerkingen van hem tussendoor. En dan, ja, Gianti, Chianti, schat. Ja, ik vind het wel leuk. Hij is echt... Zij, je zou kunnen denken dat eigenlijk Adele Bloemendaal een beetje op deze plaat... Want het was Adele Bloemendaal met een pizza op de piazza. Dat zei je, ik vond hem wel leuk achter Bella Italia aan. Omdat hij een beetje dezelfde ritme heeft ook. En het gaat allebei over Italië. Maar het leuke eraan is dat bij Adele Bloemendaal... Dat zij volgens mij Mrs. Bouquet heeft uitgevonden. Want ze doet ook Chianti. En ja, natuurlijk, ja, op zijn rug, ja, aha, ja, dus, en dat die man dan helemaal gek van de wordt. En dan gaan ze weer verder met de Bentley, ja, nou, in ieder geval, ja, ik vond het wel leuk, twee leuke meezingers. En, nou ja, goed, als we het dan toch hebben over meezingers, maar deze is dan weliswaar niet in het Nederlands, maar toch, ja, hij hoort er wel een beetje bij, hè. Nou ja, Meewoed onderweg met Rio. Als we dan toch over zomerse plaatjes hebben... Vond ik deze ook wel zomers. De enige hit voor deze man in Nederland. Juan Pardo. No.

kort erbij. Ja, dan blijven we zitten toch een beetje in die zomerse plaatjes. Ik heb nog even twee zomerse plaatjes uit de jaren uit het einde van de jaren 90. Ik zit soms met die dat je van die liedjes hoort en dan van de week was ik wat cd-singles aan het terugzetten in mijn kast en ik heb er nogal wat staan met een nadruk op heel veel. En dan moet je soms die moet terug, die is gebruikt, die heb ik nodig, dat heb ik nodig. Ja, cd-singles inderdaad, die heb ik in mijn kast staan naast platen. En er waren er ook twee bij en ik had zoiets van oké, die zijn ook voor de zomer wel heel erg goed. Daar is deze er eentje van. Dit is Passion Fruit. Ze kwam uit Duitsland. Dit blijft echt in je hoofd zitten, hoor. Ja, word je helemaal gek van dit, hoor. Maar ja, dan kan ik het toch niet laten. Terug naar 1999 dus met Passion Fruit.

Ja, Miranda en Van Marcel Applaus uit dezelfde periode als Passion Fruit. En Reggae-digga-digga-digga-dong. Ja, die plaat blijft in je hoofd zitten hoor. Ja, nog eentje. En dan wordt het tijd om even te gaan rocken. En ook die plaat heeft iets met de zomer te maken en de zomerzon te maken. Maar ik neem je nog even mee naar Jamaica. Het zijn Doors die in de pins.

Jamaica. Dat dikke sigaren, ja. Zijn Jamaicaanse sigaren inderdaad, ja. Doris D in the Pins en I Love Jamaica. En ja, goed, het is hoog nodig tijd om nog even te gaan rocken, hè. Ja, vind ik wel. Ja, gaat over vakanties in de zon. Ja. Holidays in the sun. It's on the

0: Ja, ik had zoiets van, nou ja, dan moeten we hem ook maar doen ook. Hè. Holidays in the Sun hoor je van niemand minder dan inderdaad de Sex Pistols, Johnny Rotten en consorten. En gelijk ook als laatste in deze aflevering. En we gaan naar het nieuws van 3 uur alweer. Dus ik ga zeggen ze van, ik wens je nog een fijne zaterdag toe. Tot waarschijnlijk aanstaande maandag. Het ligt een beetje aan hoe het met Kees is. In die zin van, dat Kees ook kan natuurlijk, maar ik denk het wel. Ik denk dat hij er gewoon bij is. En anders misschien wel aanstaande dinsdag. Jongens, het moet niet te warm zijn, hè, want het is hier nou bloedheet. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijn weekend. En tot de volgende. Hoi!
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws. Hier.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak.
1: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.

0: jukebox.
1: Dat benen van de muur aan het spoelen naar de jukebox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
3: Met Arie Cohen.
1: De

0: Mailbox.
1: Ja hoor, zijn we weer. Goedenavond.
0: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
1: Van jou. Ja, weer een hele goede avond. Het is zaterdagavond, hoogste tijd voor het programma Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie, ik zeg nogmaals, goedenavond. Je luistert natuurlijk naar Rozo Radio. En dat tot de klok van 9 uur, live vanuit Studio Doelen, dit programma. Ja, en ik vind eigenlijk dat we maar gelijk moeten gaan beginnen. Want ja, het Nederlands elftal, ja, die is door. Die moet tegen Marokko, dus...
0: Oh.

0: Ja, dat zingt Thomas Berger. Als je de keuze had, ben je dan nog bij mij. Ja, dat is afwachten, jongen.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Roezel en Marit Hoogkamer. Ah, dat pakt mij.
1: Da, da, da, da, pakt mij.
0: Oh, hier is Robert van Emeritz.

Het glas van Robert van Hemmert. Nou, vooruit dan. Oh, wie was dat nou? Robert van Hemmert was dat samen met Donnie en natuurlijk Kabouter Plop. En dat was een speciale versie van Moet dat nou? Of al Blue App dat nou? Wat vind je ervan? Nou, dat was wel grappig, vond ik.

0: dat was weer op Priscilla Ophof. En waarom moet dit nou?
1: De muziek is heter.
2: Je radio klinkt beter.
1: Het is zomer. Rozo Radio.

0: hij hoopt dat er net zo'n grote hit wordt als Zoet, Zout en Zuur.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: Robert van Hemert was dat, een zandloopster, waar kom jij vandaan? Ja, ik zou het niet weten, want ik ken ze niet, dus ja. Ik kan je niet helpen, helaas. Hier is René Schuurmans.

0: René Schuurmansen en al win ik 10 miljoen. Hé, hey, daar is hij.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

en ik weet het zeker, Rob, bij mij thuis in de keuken staat Noah en Len. Die staan volgens mij mee te dansen op dit nummer. Ze kennen hem helemaal van buiten en ja, misschien hebben ze ook wel meegezongen. Justin de Wild was dat, speciaal voor Len en natuurlijk ook voor Noah. Cheerio!

0: De zingende hoevenieren van Boy van der Heijden. Wat een dag, wat een sfeer.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Arie Noostrom. En je gaat luisteren naar je favoriete programma, The Jukebox met Arie.
0: En daar luister je nog steeds naar.

Ja, en overal waar hij komt is het een feestje natuurlijk. Gisteren was het feest Matthijs Koning. En misschien heb je hem ook wel gezien met muziekfeest op het plein. Als je daar bent geweest in Moergestel.

De nieuwe single van Jorieke Sterke was dat, onze boerenmeid. En de glaasje limoncello, of hoe het ook heet. En daar krijg je toch wel een beetje dorst van.

0: Wesley Bronkhorst en ik drink rosé.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Stef Eckel en ook mijn nieuwe single is hier te horen op Rozo Radio.

Ja, dat is wel het beste als je samen weggaat. Samen uit, samen thuis. André Hazen samen met Robert van Hemert. Komt u maar.

Nou, dat klinkt wel lekker hoor. Ik wil je helemaal, ik wil je helemaal, helemaal van mij. Maar niet bij deze, deze plaknacht, want ja, dat hoeft het ook niet natuurlijk. Monique Smit en ik wil je helemaal voor mij alleen.

0: En dat heb ik gedaan vanavond. Dit was Jukebox met Arie op jouw zaterdagavond hier bij Rozo Radio. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend.
1: Een sprookje wordt waar, echt waar.
0: En dan zeg ik tot aanstaande maandag. Dan is het programma In de Moed weer met Mieke. Dat doen we van 1 tot 3 uur. Op de woensdag 60 jaar platenkast met Nout. En bij alle twee mag ik aanwezig zijn. Of zal ik moeten werken? Ik zou het niet weten.
1: Elke zaterdag ben jij, heel de avond dicht bij mij en de jukebox.
0: Blijf genoeg drinken. Hou alles in de gaten.
1: Voor jou, omdat ik veel van
0: en geniet van het weekend. Tot volgende week. Houdoe.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen. Rond 4:15 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Rechts op de hoek rij ik elke keer de vouwen uit zijn broek. Heeft hij ze af en toe zijn nukken, dan moet ik niet aan de slinger rukken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Uur